februar. We spelen karambols en het wijstens boven in de haar. Wijstens boven ampoule en die wijste steinen. Jetzt nog maar nog een en de rat uit zijn zijt. Als gis